0: Niet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen, let me tell you.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: Radio Info.
1: Blauwalgen in de krimpende hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas krimpende hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: En La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

info. Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
4: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice!
5: What do we want?
4: Now!
5: What do we want?
4: Justice!
2: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
3: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dus een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
2: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
4: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
2: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Nou is het wel duidelijk. Het is zomertijd, Hiro. En we gaan dat vieren natuurlijk. Goedemorgen, het is 14 juli en terwijl Frankrijk feest viert, rijdt het wielerpeloton vandaag door het ruige hart van het Centraal Massief. Een echte Franse bergetappe, kort, pittig en ideaal voor aanvallers die iets willen laten zien op 14 juli. Wat gaan we allemaal doen de komende 3 uur? Heel veel goede muziek. We nemen de uitagenda van de Krimpenerwaard door. Eswin, onze wijkagent, komt ook nog even langs. En dan, Bonnie Tyler is op 8 juli overleden in het ziekenhuis in Faro, Portugal. Ze werd behandeld voor ernstige darmproblemen. Haar familie liet weten dat ze onverwacht is overleden als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. De wereld neemt afscheid van Bonnie Tyler, de zangeres van It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart en Believe in Me en vele andere. Ze overleed op 75-jarige leeftijd in Portugal na maanden van ernstige gezondheidsproblemen. Haar unieke heese stem en power ballads blijven voor altijd. We gaan naar 1996. Bonnie Tyler in haar pop-rock periode midden jaren 90 bracht ze een krachtige single uit, geschreven door Alan Parsons, Bonnie Tyler en Limelight.

Ja, Jan Smit wel. Die is tranquilo. Ik probeer dat ook te zijn. En als er wat kapot is, dan kun je dus morgen woensdag 15 juli van 10 tot 12 uur naar het Repair Café in muziekzaal van Amicitia. Inwoners van Krimpenerwaard kunnen er samen met vrijwilligers gratis kapotte spullen repareren, zoals kleine elektrische apparaten, fietsen, kleding en zo meer. Het initiatief draait om duurzaamheid, ontmoeting en kennis delen. Toegang is gratis, materiaal tegen kostprijs en donaties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Het is dus in Amicitia aan het Raadhuisplein in Lekkerkerk. Ook is er een repaircafé morgen, woensdag 15 juli, van 1 tot 4 uur in de middag in de buurtkamer De Vijverhoek, Krimpen aan de IJssel. Bij repaircafé Krimpen helpen vrijwilligers bezoekers met repareren van kapotte apparaten en andere spullen, ook kleding. De hulp is gratis en de vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Buurtkamer De Vijverhoek, Lage 5-2, Krimpen aan de IJssel. En dan gaan we nu naar een duetje.

0: Nu wij niet meer praten. Ja, moet toch maar blijven doen. En dan hebben we nog iets leuks, denk ik. Misschien is het wel leuk, ja. Voor als je naar je vakantiebestemming in Frankrijk gaat. Of er doorheen rijdt natuurlijk. Verder naar het zuiden, naar nog meer zon. De Jeune Boel-regels een beetje ophalen. Donderdag 16 juli vanaf 9:30 to 12:00. Iedereen die interesse heeft om Jeune Boel in clubverband te spelen is welkom om te komen kijken. En voor recreanten, /passanten, is er elke donderdagmorgen gelegenheid een aantal keren vrijblijvend mee te spelen. Voor koffie, thee en een koek. Wordt een bijdrage van €3,50 gevraagd. Het is bij Argento, Jeune Boel, aan het Meidoornpad 1 in Schoonhoven. Huub Hang Op is het alter ego van Hubert van Boeijen, geloof ik. En dan vraag ik mij af, wat heeft Huub met Jeune Boel? Huub is verdwenen. Nou, heb ik gewoon de verkeerde. Dan gaan we hem gewoon instarten.
1: Ik zag een dame lopen met een bal over straat. Ik riep, hey, is dat een kogel of een handgranaat? Ze zei, wauw, die is gek. Kun je dat niet zien? Ik ga Jeu de Boule, wil je meedoen misschien? Jeu de wat?
2: Jeu de Boule.
1: Jeu de wat?
2: Jeu de

Simon de Ramaya. Pure zonne-energie waar de zon in de music doorklinkt. En dan gaan we even wandelen. De wandelgroep in Goudrak gaat komende vrijdag weer op pad. Start is bij het dorpshuis om 9:15 in de ochtend. Gezellig wandelen en bewegen in groepsverband. Deelname is gratis, iedereen is dus welkom. Even melden bij het dorpshuis aan de Johan Broekplein 11 in Goudrak. En we blijven nog even in die zomerse sfeer. Want dit is zo'n nummer dat meteen een glimlach op je gezicht zet. Bert Hering, ja, die ken je nog van de Beuk. Maar hier hoor je hem in de heerlijke, luchtige zomerrol van in 1995. Juli, juli, precies het soort plaat dat de maand zelf al in de titel draagt.

Goedemorgen, Krimpen en Waard. Goedemorgen.

Frauke komt uit een muzikaal gezin. Ze zong al vroeg met haar vader en zus in een bandje. Ginger Quad en later in Chicks and Wings. Nu solo met Naar het Licht, alweer uit 2023. De tijd snelt en Michael Telo kwam uit 2011. De Braziliaanse zomerknaller die altijd meteen de heupen wakker schudt. En dan hebben we nu Jules Holland en José Feliciano. Let's find each other tonight. Het mag ook wel iets eerder. In deze ochtend mag het ook wel. Let's find each other tonight.

Ze wil gewoon een beetje leven. Ja, wie niet? Maan. Zo, dat is duidelijk. Piep, en afgelopen is het. Weg ermee. Volgende. We hebben nog een expositie. Want als je het te warm hebt, dan kun je misschien wel een beetje afkoeling zoeken op een expositie over winters. De winters van vroeger misschien wel, in Oudekerk aan de IJssel. In de tentoonstelling zie je oude winterse foto's uit Oudekerk aan de IJssel, met onderwerpen zoals op de IJssel, op straat, op de ijzers, na de ijsbaan en winterse travelen. Moeilijk woord, doen we niet meer. Daarnaast zijn er beelden van ijsbrekers, sneeuwruimers en schippersvloot in de winter. Oudekerk in wintertooi en winter in en om de Waard. Lekker om af te koelen. De expositie is te bezoeken op zaterdagen 25 juli, 15 en 29 augustus. Daarna om de twee weken op zaterdag tot en met 26 april. Even afkoelen kan vanaf 1:30 tot 3:30 in de Dorpstraat 19, Oudekerk aan de IJssel. De toegang is gratis. En dan gaan we nu weer een beetje opwarmen.

Ja, dat was Anita Berry uit 1962 met Middellandse Zee. Haar echte naam heette Greetje Gerritsen. Werd begin jaren 60 ontdekt door Johnny Hoes en groeide uit tot een van de bekende Nederlandse zangeressen van het lichte genre. Dit nummer was een van haar grootste successen dus. Een zomerse klassieker die nog altijd regelmatig voorbij komt op je zomerradio. En het blijft een heerlijk stukje jaren 60 romantiek. En dan gaan we nu buiten slapen, denk ik. Want dan kunnen we goed naar de sterren kijken. Starry.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Jos Smink. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: En Billy Stewart. En dat is summertime, dat is wel duidelijk. En ondertussen is onze wijkagent Eswin aangeschoven. En die jongen die kun je ook bereiken via 0900 8844. Of zeg ik nou iets heel vreemds?
1: Ja, bereiken. Goedemorgen, Jos.
0: Goedemorgen, Eswin.
1: Ik ben er niet altijd natuurlijk, hè?
0: Dan
1: bel ik terug, normaal gesproken.
0: Oh, dan bel je gewoon terug. Goed zo. Dus als je wat op je kerfstok hebt, dan moet je gewoon dat nummer bellen. Zeggen dat je ingebroken hebt of zo.
1: Zoiets. Je kan ook langslopen, hè? Aangeven bij het politiebureau.
0: Oh, dat is makkelijk. Ja, en natuurlijk hoeven ze je ook niet op te halen.
1: Hoef ik ze ook niet op te halen en heb ik ook de administratie niet.
0: Goed. Maar hoe ging het van de week?
1: Van de week? Ja, heb je het nieuws nog een beetje gevolgd?
0: Ik heb weinig nieuws gevolgd, jongen.
1: Heb jij de aanhouding gezien in de achtervolging vanuit Lekkerkerk? Meegekregen?
0: Nee.
1: Oh. Ah ja, wij hebben natuurlijk industriegebied afgelopen donderdagnacht, zeg maar. Dus woensdag op donderdagochtend. Kreeg een melding dat er een mogelijk inbraak was in het bedrijventerrein in die vrachtwagens in Lekkerkerk.
0: Daar heb ik wel iets van vernomen, ja.
1: Ik ga het even, het is wel een tijdje geleden, maar ik ga het toch eventjes benoemen. De politie is vervolgens die kant op geraakt. Het was een uur of vier 's nachts. En wij rijden, die collega's heb ik ook even gesproken. Altijd leuk om te horen natuurlijk, van eerste hand. En die rijden vanuit de N210 rijden ze richting Lekkerkerk. De afslag naar Lekkerkerk. En inderdaad zien ze daar, ze waren met twee auto's. En zien ze de eerste auto aankomen. En die de voorste auto riep, die moet je aan de kant zetten. En die zetten ze aan de kant. En er zaten drie mannen in. En die hadden allemaal dingen gestolen. Dus die waren gelijk aangehouden. Maar vervolgens kwamen er nog twee auto's aan en die reden langs. Met die andere politieauto erachteraan. En vervolgens zijn ze één auto gevolgd. Weer richting de N210. Richting Krimp aan de IJssel. Krimp aan de Lek die kant op. Bij de afslag Surfplas stond een politieauto te wachten van Rotterdam. En uiteindelijk zijn ze de Krimpende Bosweg opgegaan. Die ken je wel, die weg denk ik,
0: ja?
1: Of niet?
0: Ja, die ken ik wel, ondertussen.
1: Richting Krimp aan de IJssel.
0: Ja.
1: En vervolgens hebben ze de auto proberen aan de kant te zetten. Is er op de politie ingereden.
0: Ook
1: en
0: nog.
1: Uiteindelijk zijn ze de wijk ingevlucht bij winkelcentrum De Olm in Krimp aan de IJssel. Ze hebben één persoon aangehouden, maar er zaten er twee in. Die zijn nog niet gevonden, dus die zijn hard weggerend. En diverse auto's in beslag genomen, met allemaal goederen. Dus een heel onderzoek, een mooie zaak.
0: Ja, alleen, hoe dom kan je zijn?
1: Wat bedoel je met?
0: Nou, om weg te vluchten, want je weet toch, dat red je niet als je eenmaal iemand achter je aan hebt.
1: Er waren natuurlijk drie, dus we hadden er maar één of twee hadden we er. Dus ja, er is toch eentje gevlogen.
0: Ja, maar die krijg je ook wel.
1: Nou, daar ga ik wel vanuit, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar alle spullen zijn weer terug, of?
1: Nee, niet alle spullen. Maar goed, het waren heel veel gestolen kleding zat in die auto's. Dus telefoons. Nou, heel die auto's in beslag genomen. Dus een heel onderzoek is het. En de verdachtes, die zitten nog vast.
0: Ja.
1: Dus dat is een mooie zaak.
0: Dat is een mooie zaak dat ze vastzitten, ja.
1: Ja, maar goed, dat ze ook gebeld hebben. Dat is zeg maar een soort klassieke hete daad.
0: Ja.
1: Zoals je alleen maar ziet in films.
0: Nou, ook in de Krimpende Waard.
1: Ook in de Krimpende Waard. Van het weekend. Ik heb niet gewerkt, Jos. Ik was vrij. Fijn voor mij.
0: Fijn voor jou, ja.
1: Ja.
0: En ook fijn voor het boeventuig, want...
1: Ja. In Oudekerk aan de IJssel zijn wij een aantal malen geweest een zaterdag. Ten eerste was er een soort scootermeeting daar al. Met 50 tot 60 scooterrijders in het industriegebied daar. Melding over gehad.
0: Het was een illegale meeting, begrijp ik niet.
1: Nou ja, gewoon bij elkaar. En veel hadden er geen helm op. Of hadden de kentekens afgeplakt. Had de hoge snelheid. Uit Krimp aan de IJssel is ook een achtervolging geweest vanuit Krimp aan de IJssel over de Tientweg langs Boerbas, zeg maar, richting Oudekerk. Zijn twee jongens zijn er aangehouden. Dus ze zijn aardig bezig geweest in Oudekerk aan de IJssel. Een zaterdag was het rond een uur of rond een uur of vijf. Ook zijn er twee fietsers op elkaar gereden.
0: Fietsers?
1: Ja.
0: Gekker moet het niet worden.
1: Want?
0: Fietsers op elkaar rijden, dat gaat toch niet zo hard? Dan zie je toch aankomen.
1: Nou ja, goed. De ene was bij Schoonhoven. De ene die ging naar Schoonhoven. De andere die kwam vanuit Schoonhoven. Parallelweg bij de N210. En die klapte frontaal op elkaar.
0: Zo. Kan pas pijn doen.
1: Was in de nachtelijke uren.
0: Oh ja. Ja,
1: en één fietser had geen verlichting op. Dus die zag het niet.
0: Ja, die zag je niet aankomen.
1: En? Wat was er?
0: Die had te veel gedronken en gesnoven.
1: Die had te veel gedronken. Dus ze kwamen met de hoofden tegen elkaar. Dus ambulance er ook bij. Die ene fietser die blies 975 UGL.
0: Ik weet niet precies.
1: Bij 570 is je rijbewijs kwijt.
0: Maar ben je dan ook je rijbewijs kwijt als je
1: ze
0: op
1: zijn
0: fiets
1: bent? Ja, ze zijn nog in onderzoek bezig hoe dat...
0: Of dat mogelijk is.
1: Ja. Ja. Dat kon ik er niet helemaal uithalen, Jos.
0: Nou.
1: Een zondag zijn wij op de N210... kwam de politie twee motorrijders tegen. Die reden veel te hard. Zijn gecontroleerd, die reden gecorrigeerd. 51 kilometer te hard.
0: Zo.
1: Je mag er 80, dus hoe hard reden ze daar dan?
0: 80 en 50 erbij, hè? Dat
1: 51
0: is,
1: erbij.
0: 51 erbij.
1: Gecorrigeerd. Ja,
0: dat is dan 121?
1: 131.
0: 131 kilometer per uur. Die
1: gecorrigeerd.
0: Die dachten dat ze op Zandvoort zaten.
1: Een soort van, die konden gelijk...
0: Of Assen.
1: Die konden ter plekke de rijbewijs, waren ze kwijt.
0: En de motor ook?
1: Nee, de motor niet. Want dat kan alleen als er meerdere malen is gebeurd, hè?
0: Oh.
1: Dus niet bij de eerste keer. Ja, of moet een gigantische overtreding zijn, maar niet bij de eerste
0: niet
1: keer.
0: Niet bij de eerste keer. Nee. Dus,
1: dus die konden gelijk de rijbewijs konden ze
0: inleveren.
1: Inleveren bij de politie.
0: Maar voor hoe lang moet je dan je rijbewijs inleveren? Of dat is dat nog niet bekend?
1: Dat is niet bekend. En dan kunnen ze zeg maar voor tegen in bezwaar. Dan gaat bepaald de RDW wanneer het terug. Misschien komt er een cursus, moeten ze erbij doen of dan ook. Dus en ze krijgen natuurlijk een flinke boete.
0: Goed zo.
1: Ja, het is het maandagochtend om 12:15 s'nachts. Een inbraak in het plaatselijke café hier in het Bergambacht.
0: Ja, dorst. Denk ik.
1: Denk het?
0: Ja.
1: Maar ze hadden geen dorst. Ze hebben allemaal geld weggenomen daar. Politie is daar, hij was heel snel te plaatsen, maar de vogels waren al gevlogen. Maar even zeggen, de inbrekers waren al gevlogen. Ja. Twee personen. We zijn nog volop bezig met het onderzoek. Het is gebeurd tussen 12:30 en 1. Het is duidelijk op beelden. Mochten mensen wat gezien of gehoord hebben rondom de café?
0: Nog even het café?
1: Het centrum in Bergambacht.
0: Het centrum in Bergambacht.
1: Gevestigd op de Hoofdstraat.
0: Als je daar om 1 uur 's nachts iets gezien hebt of gehoord. Of
1: horen we dat graag? Of,
0: ergens nog iets op een cameraatje hebt staan?
1: Ja hoor, graag.
0: Het kan ook een camera om de hoek zijn of een andere straat natuurlijk.
1: Ja, ik ga daar nog even kijken of ik wat zie.
0: Want dus, als je rond die tijd iets opgenomen hebt, omdat die camera automatisch gaat draaien op het moment dat er iets langs komt natuurlijk.
1: Daarom, we horen het graag.
0: Laat het even weten op het nummer 0900 8844.
1: Ja, ik heb liever dat ze langskomen op het politiebureau.
0: Even langskomen op het politiebureau, dat is hier om de hoek. Dus daarom. Dat is ook zo gebeurd.
1: Daarom. En graag beelden zien we.
0: Hebben we nou alle ellende gehad? Of?
1: Dat hebben we. Eigenlijk zijn dat er grote dingen. Heel veel kleine meldingetjes nog. Reanimaties. Het zijn geen kleine meldingen.
0: Nee,
1: maar ik hoorde jou natuurlijk zeggen van het is nogal aardig wat sirenes en dat soort dingen.
0: Wij wonen ongeveer op de hoek bij het politiebureau en de brandweerkazerne. Af en toe heb je het idee dat het hele politiebureau tegelijk uitrukt met de brandweerkazerne erbij. Compleet.
1: En de ambulance ook nog eens een keer, hè?
0: Dan komt er ook nog eens een keer een ambulance om de hoek zeilen.
1: Dat klopt. Maar goed, soms gaan ze wel eens linksaf, hè, richting de N210 of richting Grip aan de Lek. En soms zelfs naar Schoonhoven, soms zelfs in Bergambacht.
0: Het was erg druk wat sirenes betreft deze week.
1: Klopt.
0: Maar ja, dat hoor je nu ook makkelijker natuurlijk, want alle deuren en ramen staan open met dit weer.
1: Was het ook 's nachts of niet?
0: S'nachts hebben we de ramen ook openstaan.
1: Ja, maar heb je toen ook sirenes gehoord? Ook?
0: Dan hoor ik ze ook wel, ja.
1: Oké.
0: Ja. Jammer, hè?
1: Dat wist je niet van tevoren, hè, toen je daar ging wonen?
0: Nee, ik had beter onderzoek moeten doen waar jij op het bureau zat. Maar ik doe gewoon de ramen weer dicht straks en dan is het stil.
1: Ja. Hé, hey, dat was hem, Jos.
0: Dat was hem. En dan had je weer een verzoek, hè? Hoe kom je nou aan die verzoekjes?
1: Daar ben je wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want het zijn elke keer... De ene keer ken ik het nummer, de andere keer niet. En dan...
1: Deze ken je?
0: Deze keer, ik ken de band. Maar het nummer niet.
1: Oké. Okay.
0: Dus even kijken, waar heb ik hem neergeprakt?
1: Nou, laten we maar gewoon luisteren, hè. Propaganda.
0: Propaganda. En wat was de titel?
1: Dual.
0: Dual. En die heb ik op deze neergezet.

Propaganda met Dual. En dit was gelijk het moment, het wijkmoment met Eswin Otte. Volgende week kijken we weer wat er speelt. Iets te melden kan altijd via 0900 8844. En dan de verkeersdrukte. Weggebruikers die via de veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkens reizen moeten de komende dagen rekening houden met extra drukte en langere wachttijden. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 die nog tot en met 17 juli duren. Tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt officieel omgeleid via de A15 en de A2. Maar veel automobilisten zoeken alternatieve routes. En dat merken we hier in de regio. Vooral tijdens de avondspits is het druk bij de veerdienst. De extra verkeersstromen zorgen voor lange wachttijden bij de pont. En ook op de rotonde bij de N210. Rondom Schoonhoven is het aanzienlijk drukker dan normaal. Dat kan voor vertragingen zorgen dus. Reis je in de avondspits via Schoonhoven en de veerdienst naar Gelkens of andersom, hou dan rekening met extra reistijd. Als het kan, is het verstandig om buiten de spits te reizen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om vooraf de actuele verkeersinformatie te checken. Op de website van Rijkswaterstaat vind je alles over de werkzaamheden aan de A27 en andere werkzaamheden in de regio, de verwachte hinder en de actuele situaties. Gaan we nu zonder oponthoud door naar de Streets of Laredo met Buck Owens op de bok.

Omdat het summertime is, gaan we nu naar drie plaatjes die we lang niet gehoord hebben. Tenminste, ik niet. Maar niet helemaal vergeten zijn. En we beginnen met Vertel het hem maar. Tell him. The Exciters. Je zal er meer opwinding van krijgen.

0: se enoja el que iba a ser tu esposo. Saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Pues ¿cómo? Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes.
1: Luis Pérez Mesa, La Anselman. Ik zou zo zeggen, bestel maar.
2: Als ik met vakantie ga, dan ga ik altijd naar Frankrijk. La douce France. En dan moet ik u eens wat vragen. Als u nou met vakantie gaat, wat doet u? Neemt u veel mee? Ik ben erom bekend dat ik weinig meeneem. Weet je wat ik meeneem? Als ik met vakantie ga, ik neem haast niks mee. Ik kan precies zeggen. Ik neem mee twee broers. Twee broers, die gaan altijd mee. Dan heb ik bij me een koffertje, of zo groot. Dan heb ik bij me een net. En dat is alles. Dat is alles, meer heb ik niet bij me. En dat net, dat kun je in je zak stoppen. En dat kun je zo uitvouwen. Nou, als ik dan aankom in Frankrijk of waar ik ook ben, dan hang ik dat net tussen twee bomen. Dan ga ik er heerlijk in liggen. Nou, de laatste keer had ik een beetje pech. Want waar ik daar was. Waar? Was u daar ook dan terwijl? Ja, daar waren geen bomen, nee. Maar ja, dan heb ik die twee broers, dus er is nog niks. Maar die en dan houden we om de beurt het netje vast. Nee, maar mensen, ik vind het zo fijn. Frankrijk is zo'n heerlijk land nog. Daar geurt de aarde nog zo naar de Franse parfum. Hè? Naar de oerparfum. Heerlijk, ik hou van Frankrijk. Als ik hier in Carré, ik heb hier, weet ik veel, 10 weken gespeeld al. En als ik een weekend vrij ben, hup, dan ben ik weg. Dan vlieg ik naar Frankrijk. Vliegt u ook? Nou, ik vlieg ontzettend veel, mag ik wel zeggen. En ik vind het leuk, dat vliegen, maar ik vind het wel vermoeiend, toch? Hè? Als ik zo'n heel stuk moet vliegen, dan... Ja, een klein stukje vind ik niet erg, maar als ik zo'n lang stuk moet vliegen, dan krijg ik toch pijn in mijn armen. Heen gaat nog, maar dat hele eind terug moet vliegen, als ik dan hier druk heb... Ja, dan ga ik lekker naar Schiphol en dan laat ik me vliegen, want daar staan de vliegtuigjes klaar. En dat is ook fijn, hè, mensen zeggen, weet je wat ik nou zo fijn vind bij dat vliegen? Dan ga je daar even zitten in de vertrekhal, gezellig zo met je koffertje, met je broers in mijn geval dan. Hè. En dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker. Passagiers, heel op de kijk, slag op, op de kijk, pas aan het op. Van uw slag op de hoofd, dat hij op grond gelegen. Dank u wel. Nou, dat doe je dan.
1: Don Hermans, hij brengt zijn vakantie door in Frankrijk. Zorgorganisatie Welthuis past vanaf 1 augustus het zorgaanbod aan op de locatie De Westerweren in Bergambacht. De twee palliatieve zorgbedden verdwijnen en maken plaats voor reguliere verpleeghuisplekken voor ouderen met langdurige zorgvraag. Volgens Welthuis is er in de regio steeds meer behoefte aan langdurige verpleegzorg. Het gaat om ouderen met een BLZ-indicatie ofwel een wet langdurige zorg. Vaak met dementie of lichamelijke beperking. Voor deze zorg bestaat momenteel een wachtlijst. Met de uitbreiding komen er 2 reguliere plaatsen bij. Dat lijkt bescheiden, maar Welthuis zegt dat het wel helpt om de druk op de verpleegzorg te verlichten. In Bergambacht zijn De Westerweren en Slothoven de locaties voor WLZ, verpleeghuiszorg. Door de wijziging stijgt het totaal aantal plekken van 69 naar 71, waarvan 31 in Westerweren en 40 in Slothoven. Daarnaast zijn er andere woonzorgvormen in Bergambacht, zoals Amadeushuis voor mensen met dementie en zorgpension De Molenhoeve voor tijdelijk verblijf en herstelzorg.

Jim Lowe en Green Door. De twee palliatieve plekken die in Westerweren zullen verdwijnen, verhuizen naar een nieuwe hospice Krimpende Waard, dat binnenkort opent en ruimte biedt aan 5 gasten in een huiselijke omgeving. Uit de beschikbare bronnen blijkt dat hospice Krimpende Waard in Bergambacht opent in de zomer van 2026, dus binnenkort. De exacte openingsdag is nog niet officieel gepubliceerd, maar de organisatie communiceert dat de deuren binnenkort opengaan en dat de voorbereiding in de laatste fase zit. Suzanne Veldmeijer. En dit wordt de nacht van je dromen.

Ik weet niet helemaal wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik zou zeggen, word dijkwacht bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. En help het land tegen het water te beschermen. En misschien ook wel tegen de droogte. Een belangrijke taak van het Hoogheemraadschap is het bewaken van de veiliginheid en het beschermen van de laaggelegen polders tegen wateroverlast. En dat doen ze graag met jouw hulp. Daarom zoekt het Hoogheemraadschap enthousiaste vrouwen en mannen die op vrijwillige basis en tegen een onkostenvergoeding de vrijwillige dijkbewaking willen versterken. Zeker hard nodig in deze droge periode. Denk niet, dat ligt mij niet of daar ben ik nog te jong voor of te oud voor, maar meld je gewoon even aan. De dijkwachten worden opgeroepen voor het bewaken van de dijk in geval van hoogwater. In de stormseizoen van oktober tot april. Daarnaast kunnen dijkwachten ook ingezet worden bij droge periodes, zoals nu in deze zomermaanden. De dijkwachten controleren dan de dijken en de kaden op de scheuren en verzakkingen door de droogte. Lekker in de zomer.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpende Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimpende Waard.

Welkom terug aan de andere kant van 11 uur. Samen met de Chris Barber Jazz Band. En met de jonge Lonnie Donegan. Ze waren in de jaren 50 de motor achter de Britse Jazz Revival. Hun versie van ijscream, om even lekker af te koelen, is precies wat de titel belooft. Luchtig, vrolijk en een soort muzikale sorbet die het derde uur van Goedemorgen Krimpenemaart fris en verkoelend opent. De combinatie van trombone en de Lonnie Donegan's banjo geeft het nummer een typische zomerse vibe. In de Krimpenemaart, en eigenlijk in heel Zuid-Holland, nemen steeds meer bewoners zelf het initiatief om hun buurt duurzamer te maken. Denk aan gezamenlijke zonnepanelen, acties om energie te besparen of plannen voor een lokaal warmtenet. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit soort bewonersprojecten met een speciale subsidieregeling. Lokale initiatieven in de energietransitie. Met deze regeling kunnen bewonersorganisaties zoals coöperaties, verenigingen of stichtingen tot wel €40.000 krijgen om een goed idee om te zetten in een concreet project. Het kan gaan om een collectief zonnedak, energiebesparingsacties in de wijk of het verkennen van een lokaal warmtenet. Maar het gaat om meer dan alleen duurzame energie. De provincie benadrukt dat zulke projecten ook de buurt versterken, de betrokkenheid vergroten en ervoor zorgen dat de voordelen lokaal blijven. Wil je weten of jouw idee in aanmerking komt, dan kun je contact opnemen via de officiële e-mailadres eerlijk-energietransitie@pzh.nl. Ria Valk.

Het is wat. Riavalk, als ik de golven aan het strand zie. Ja, en een, omdat er een kolom is weggevallen, hebben we nog een keer de rubriek lang niet gehoord, maar niet vergeten. En vandaag gaan we terug naar 1966, midden in de Vietnamtijd. De jonge sergeant van de Amerikaanse Special Forces, Barry Settler, schreef het lied als eerbetoon aan zijn kameraden. Mannen die vaak in stilte hun werk deden en soms niet meer thuis kwamen. Het nummer werd onverwacht een gigantische hit. Wekenlang nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En een van de meest herkenbare patriotische liedjes uit die periode. Een sober, waardig lied. Zonder opsmuk, maar met een boodschap die de wereld destijds raakte. En eigenlijk is het nu nog niet anders. Barry Settler en The Ballad of the Green Berets.

Na het wereldse protest van Jimmy Cliff namen we je mee naar een droomwereld. Van Fats Domino met The Land of Make Believe. En dan is het tijd voor het gelegenheidsduo. Helemaal nieuw is die. Hij gloeit nog helemaal van de persing. Danny Vera en Marlon Pitchell. Try Again. Ja, misschien moet ik de titel ook nog eens een keer opnieuw doen.

0: Try Again. Danny Vera en Marlon Pichel. De Friese polstokspringers hebben vorige week zaterdag 4 juli in Winsum met overmacht de tweekamp van Holland gewonnen. Het verschil was maar liefst 11,52 meter. Alleen bij de dames ging de winst naar Holland. Dankzij de Haastrechtse Suzanne Mulder, die ruim 2 meter verder sprong dan de Friese nummer 2. Bondscoach Wilco van Amerongen baalde bij het verlies. Hij zag dat veel springers de drijf misten en dat een overwinning er al snel niet meer in zat. Volgens Wilco speelde ook mee dat de schansen in Friesland lager zijn en op de grond liggen, waardoor de vering anders is dan bij de vernieuwde Hollandse schansen. Vanaf het begin was Friesland heer en meester. Na de jongens en meisjes en de eerste groep mannen stond Holland al met 8,90 meter achter. Van Amerongen hoopte op een ommekeer in het tweede deel, maar de achterstand werd alleen maar groter. Een lichtpuntje was wel de Haagstrechtse Suzanne Mulder. Sprong voor het eerst in haar carrière over de 17 meter. 17 meter 23. Ze hoopt dit seizoen nog vaker de 17 meter te passeren. De Friesen vierden hun overwinning uitbundig en namen opnieuw de zilveren wisselbokaal mee naar huis. De Hollanders konden alleen maar balen van een zware nederlaag. Even op nummer 16 drukken.
1: Dinsdag 9 uur. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Zomerse klanken, vakantiemuziek en tips voor onderweg. 3 uur lang sfeer, zon en inspiratie. Luister mee via RTV Krimpenerwaard. Vakantie begint met een goede zomerse playlist. En die krijg je bij mij.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En deze was op speciaal verzoek. Ja, dat kan ook nog. Als je op de app van de RTV Krimpen en Waard, daar kun je al je verzoekjes kwijt. Je kan ook gewoon even mailen naar Krimpen en Waard Radio en Televisie. En dan kijken wij even. En dan denken we, oh, dat is leuk. Die gaan we draaien. Dus René Vroken samen met Welen. Twee stemmen die elkaar prachtig aanvullen. Die hebben we dus op verzoek gedraaid. Het nummer Hoe de Liefde Gaat is uitgebracht ter ere van de 65e verjaardag van René Vroeger. Billy Dance, Lars Coehoorn en John Denne maken deel uit van het grote jubileum- en duettenalbum dat René Vroeger rond zijn 65e verjaardag afgelopen november heeft samengesteld. Dat album vormt in 2026, dit jaar dus, een belangrijk onderdeel van René's jubileumjaar. En in Amersfoort ziet de stichting Meer Generatiehof Krimpen en Waard een mooie kans op de plek waar de basisschool De Kromme Draai straks vrijkomt. Nu de nieuwe school wordt gebouwd, komt de huidige locatie op termijn beschikbaar. Stichting Meer Generatiehof Krimpen en Waard wil daar een Meer Generatiehof realiseren. Anders hadden ze wel anders geheten. Een woonvorm waar jongeren, gezinnen en senioren samenleven met gezamenlijke voorzieningen en tiny house voor de jongeren. De stichting wil snel in gesprek met wethouder Dick van Sluis en vraagt de gemeente om exclusieve onderzoeksperiode om de haalbaarheid te bekijken. SMK werkt zonder winstoogmerk en wil uiteindelijk in elke kern van de Krimpen en Waard zo'n hof realiseren. In eerdere nieuwbouwprojecten zijn al meer generatiewoningen opgenomen. En Amersfoort kan nu de volgende stap worden.
1: Ik wil je nu, vanavond, morgen vroeg.
0: Meteor.
1: Want ik heb nooit genoeg.
0: En Emma Heesters.
2: Zeg het me dan, of moet ik op mijn knieën soms dan?

Rupsje, nooit genoeg, Meteor heet hij. Emma Heesters en Rendezvous. En vanuit Antwerpen klinkt in 2015 een nieuwe stem. Toerist LMC, de troubadour in de stadsdialect. En met zijn debuut En Route neemt hij ons mee op reis door verhalen van hoop, strijd en liefde. Een moderne mix van hip-hop, kleinkunst en recht uit het hart van de stad van Antwerpen.

Ik hoor het alweer, het is overal hetzelfde. Roxy Dekker met Anna Fleur vakantie. De 12e hooibouwdag in Lekkerkerk kon een week eerder niet doorgaan door de extreme hitte. Daarom werd het evenement verplaatst naar zaterdag 4 juli bij Museum De Vrijheid aan de Opperduit. Daar liet de tractor, Oldtimer Club, de Poldertuffers en het museum zien hoe hooibouwen er in de jaren 50 en 60 eruit zag. In het weiland achter het museum. Van maaien tot persen. Het hele hooiproces werd stap voor stap gedemonstreerd. 'S Morgens werd het gras gemaaid met de vingerbalk en de zeis. Daarna schudde de vork en de cirkel schudden ze het gras los. Als het hooi droog genoeg was, werd het gewierst en geperst. En 's middags herhaalde men het proces nog eens. Aan het einde van de dag werden de hooipakketjes opgeladen en op de til gelost. Er was nog veel meer te beleven. De Static Show op het Duit Classic keerde terug na een succesvol eerste editie in 2025. Auto's, tractoren, fietsen, brommers, motorfietsen en bakfietsen ouder dan 40 jaar waren er te bewonderen. Stichting Kinderweek Lekkerkerk organiseerde er een kleedjesmarkt waar kinderen hun overtollig speelgoed konden verkopen. Verder waren er kraampjes met hobby- en streekproducten. Een zandhoop voor de kleintjes en gaf visser Jan de Waard een demonstratie met zijn kreeftenfuiken. Hij liet ook zien hoe men vroeger licht viste. Een oude ambachtelijke methode waarbij licht wordt gebruikt om vissen of kreeften aan te trekken. Tegenwoordig wordt het alleen maar demonstratief gedaan. En dan gaan we nu naar James Reeve.

0: Volgende week ontvangen we Marieke Slagboom en Yvonne Brandt in de studio. Ze komen langs met hun muziek, verhalen en ervaringen uit de regionale muziekscene. Marieke vertelt over haar tijd bij Miss Wetering en de On Parole Band. Terwijl Yvonne ons meeneemt in haar rol als bandleider van de River Ramblers. Een ochtend vol muziek, herinneringen en nieuwe plannen. Mis het niet.
1: Applaus voor Marieke!
2: Ik zing zelf in een blues rockband. Sinds een maand of 8 heb ik nu mijn eigen country bandje ook. En ik zou zeggen, lekker beginnen. Toch? Ik begin met een nummer Millionaire van Chris Stapleton.

Roland Verstappen met Bang. Ja, ik moet straks naar de tandarts. Vandaar deze plaat, denk ik. En hierna nog, want de tijd die gaat hard hoor. Hierna een uurtje non-stop. En daarna gevolgd door de muzikanten Staddel met Nees van Duren. Hij staat al hier te trappelen. Volgende week ben ik er weer met een overvolle nieuwe Goedemorgen Krimpende Maart. En dan hebben we nog een drummer rechts in de kelder, een leadgitaar links op zolder en de zanger met weinig tekst in het midden. En dan heb je de Duitse rock'n'roll uit 1965. The Rainbows met Balla Balla.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

country club either.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goedemiddag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met...

Servus. Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Mooi weer, hè? Ja, misschien een beetje te warm, maar ja, vooruit. In de schaduw gaat het toch altijd alweer gauw, natuurlijk, hè? Ja, de muziek. Ja, uit die Alpenlanden. Oh, we hebben weer een keur van artiesten meegenomen. En wat zou je denken van het album van deze week? Van onze vriend uit het Zielentaan vandaan, Mark Pilger. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. Dat doen we elk uur. Want hij heeft weer een heel mooi album afgeleverd. Met mooie, gouden oude liedjes, maar ook met hele bekende. Ja, dat is die, hè? Ja, Mark Pilger. En verder, ja, wat er tevoorschijn komt natuurlijk, hè. Er zijn al een hele hoop verzoekjes alweer binnen. En de kinderen er altijd nog weer bij je natuurlijk, hè. Gewoon via Facebook, Messenger, stuur je een berichtje naar Nees van Duren. En dan komt het zeker goed. Of via WhatsApp natuurlijk. Dat kan ook. Ja, we zijn overal bekend. En hier komt hij, hè. Onze grote vriend, Mark Pilger.

Ja, ja, onze vriend Mark Pergen. Het volgende uur, dan komt hij weer voorbij. En dit was ook een mooie grauwe ouwe die hij overnieuw opgenomen heeft, hè? Bij Jasso. Kijk, Martine en Sarah, de twee dames. Ze hebben een mooie nieuwe single uitgebracht. Het Kloppenrood.

Ja, een leuk lied van Martine en Sarah. De twee dames, ze timmeren weer aan de weg. Kijk wie we daar hebben. Sepp Neureringen. Samen met Helmoet Wiener. Het Helmoet Wiener project. Die blik van Koelen.

Ja, dat was die, Sepp Neurene. Samen met het Helmut Wiener project. Kijk, de verzoekjes zijn er ook alweer. Dini, je wou ze graag horen, die jonge Zillertaler.

Ja, en dat waren ze weer, hè. Die jongens zullen het al... Kijk, René Snijder. En die speelt zo gaan op zijn Steirische.

Ja, du bist die Liebe, meine Träume. Anja en Chris, de nieuwe single van deze mensen. Ja, familie van de Mark en Veenendaal. Ik heb voor jullie hier Vera und ihre Oberkreine.

Ja, Vera und ihre Oberkreine met dat mooie lied. Dat is Oberkreine recept voor familie van der Mark in Veenendaal. Kijk, die laventallen.

Ja, dat waren ze, die lavatallen. Alleen, eens even kijken. Het wil niet zoals ik wil, maar mijn computer die werkt even niet. En ja, daar schakelen we heel even over naar de gewone muziek van RTV Krimpende Waard.

Ja, ja, Cindy Bergen en Mark Lorenz waren dat. Het volgende is weer een heel mooi verzoekje, ja. De zanger vraagt die Sylvana's, die rode zoden van Barbados.

Sonnenglanz und du schenkst mir den Blütenkranz.

De Savannahs waren dat, met die rode zonnen van Barbados. Ik heb hier nog weer een mooie gouden ouwe van Anita de Hoop.

Ja, uit Eindhoven vandaan. Dat Eindhoven politieorkest was dit. De volgende, ja. De charmante dame, Margaret Alme.

Margaret, Alme, de volgende, kijk. De twee dames, moeder en dochter, Maria en Margot Helwig.

Die Wildekker, het boegen. Ja. Nog even, en dan is het, zit het eerste uur er alweer op. Ja, de tijd gaat toch zo snel, hè. Dan gaan we zo even koffie drinken. Ja, lekker kopje koffie inschenken. Naar het nieuws en het weer luisteren en de boodschappen doen. En dan ben ik na tweeën gewoon weer bij je terug voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstaddel.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Ich weiß.

Ja, dat was die, hè, weer. Mark Pirger, de man uit het Zillertal ook vandaan. Ja, het volgende uur, dan is die weer van de partij. En nu, naar het schakelen over, naar die slagerpiloten.

Ja, die Fiedere Moldouwe. De volgende. Ook weer een verzoekje wat aangevraagd is. Engel der Nacht. Frank Thomas brengt dat ten gehore.

Frank Thomas met het mooie lied Engel der Nacht. Ja, ik zou zitten. Er is nog weer een verzoekje, ja. Er is er eentje jaren vandaag, ja. In Westelbeers. Dat is het mooie dorpje daar in Brabant ook, hè. Ja, Anna, jij bent jarig. 57 kaarsjes mag je uitblazen. Nou, hier komt een heel mooi lied voor jou.

Mooi, ja, proost. En nog een hele gezellige dag daar in Westelbeers in Brabant. Wij gaan verder met de mooie muziek en wel van die edele zeer.

Ja, dat waren ze, die Ekelande rebellen. Kijk, dit is ook weer een wonderschoon lied wat aangevraagd is. Van Willy Lemfrigge, ja, die laatste rozen. Ja, die niet. Uit dat mooie Gelderop.

Van dat mooie album komt dit, Die Letzte Rose, van Willy Lenterige. Anouska Mikkoli.

Ja, Anoushka Mikkoli. Ik heb hier een medley van de zangeres zonder naam. Trouwens, een vrijdagavond hoorde ik, is er ook een speciaal programma op de Nederlandse tv over haar. Ja, op Nederland 1.

Ja, wunderschön lied van Bianca. Was weer bestemd voor Henk in Lekkerkerk. Kijk, dit is ook weer een hele oude uit de piratentijd. Zende Rosientje.

mooi hè, als je dat weer terug hoort uit die tijd. Sende Rosientje was dat met het mooie lied. Ach, Herinkje, weet je wat ik droomde? We gaan, wat gaan we doen? We gaan naar Oostenrijk. Ja, die Zillertalemand.

0: Die Zieletaler man de... van de Zieletaal naar het Stubetaal is heel niet zo'n groot end, maar wel heel mooi. En daar hebben we die Stubetaler Holzknecht.
1: This is the traurige story from Chiche Oans. Bruno and Bruno

Ja, ja, ik was Bruno de Beer. En dat was die stubetalle Hotsknecht. De volgende, dat kan niet meer. Het is bijna 3 uur. En dan hebben we 2 na het nieuws. Ja, onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. Trouwens, weet je ook dat er op de tv natuurlijk, hè, Edelweiss muziek, dagelijks om 2 uur 's middags en om 11 uur 's avonds. Ja, de mooiste melodieën. Je blijft genieten als je dat ziet.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag, ja. Het derde gedeelte van de Muzikantenstad. En je hoorde zojuist weer natuurlijk Mark Pirgen. Het album van deze week hier bij RTV Krimpende Waard. Ja, schitterende nummers staan erop, hè. Ja. De volgende, onze hitparade. Ja, we hebben een schitterende nummer 1 notering. Die komt uit die Pinzau. En ja, we hebben zitten blijven zakken. Nieuwe komers, ja. En ga zo maar door. Laat maar gelijk beginnen. Op 15 is nieuw binnengekomen. Ja, dat mooie lied Sommer in München. En dat wordt gebracht door Martina Liriora.

Ja, Martina, Liora, nieuw op nummer 15. Op 14, hé, hey, dat is onze tweede nieuwe van deze week alweer. Ja, die Ausholter. De mannen, ze komen ook uit het Zillertal vandaan. Met zwei Manden. Ja, we gaan luisteren.

Ja, die twee mannen, ja. Die Oosthulten, Oosterzillertalen waren dat. En ze zijn nieuw op 14 binnengekomen. Op 13, die draaikernen, ze zijn twee plaatsen gestegen.

Ah ja, dat waren ze, die draaikernen. En ze zijn twee plaatsen gestegen naar nummer 13. Op 12, daar hebben we onze derde nieuwe van deze week alweer. En die komt van Norbert Keulen. Genau wie du.

0: bist für mich ein Wunder.
1: Norbert Keulen, ja. Nieuw binnengekomen op nummer 12. En op 11 van 14 gekomen. Ook voor de tweede week pas bij ons in de hitparade. Ja, dat zijn de mensen van Alpdraai.

Ja, dat zomergevoel. En dat kwam allemaal van de mensen van Alp Draai. De nummer 11 notering. Kijk, wie we hier hebben weer. De dames uit het Salzburger Land vandaan. Sigrid und Marina.

Ja, Sigrid and Marina. De dames, de nummer 10 notering. En op 9, ja, daar zijn ze weer, hè. De mannen die grub betalen.

De Krubetalen. Ja, de mannen, ze staan alweer 2 weken lang in de hitparade. Gestegen van 13 naar nummer 9. Dus we hebben de nummer 8 notering. En die staat 3 weken lang bij ons in de hitparade. Dat charmante paar, ja. Jo en Josephine. En ze hebben het over die zeemansvrouwen Sint Roy.

Ja, Jo en Josephine met die zeemansvrouwen in Troy. En ze staan op nummer 8. Op 7, onze grote vriend uit de Zwijts vandaan, Uli Bodeman.

die Boudewijn. Ja, die man is ook van vele markten thuis. Hij komt uit de Schweiz vandaan. En Uli, die staat op plaats nummer 7 deze week. En op 6 van 10 gekomen. Ja, ja, ja. Voor de 3e week bij ons in de hitparade. De mensen van Volgas Tirol.

Ja, ja, vol gas, Tirol. 3 weken lang alweer bij ons in de hitparade. Ja, en ze zijn gestegen naar de 6e plaats. En een 5 van 9 gekomen. Ja, en ja, niemand die staat alweer 5 weken lang in de hitparade. Michael Leitner, immer wieder Sommer.

Ja, Michael Leitner in mijn witte sommer. En Michael, die staat op nummer 5. En op 4, Lats Fest. Ja, Lats Fest. Ik weet ook niet precies hoe het uitspreekt. Er staan al die puntjes op die letters. Dat, ja. Maar we gaan het gewoon de muziek draaien. Dat is toch veel leuker, hè?

Ja, die mannen van Letfest was te bouwen en die kent, ja. Dat kan. Maar ze staan alweer 4 weken lang in de hitparade. En deze week ook geëindigd op plaats nummer 4. Hihi, de top 3 van deze week, ja. De derde plaats. En die staat 5 weken lang staan ze in de hitparade. Die jonge Waldensteiner.

Ja, die jonge Waldensteinen, wie zint alle kleine engel. De nummer 3 notering. 5 weken lang alweer in de hitparade. Kijk, de volgende, de nummer 2 notering. Ja, dan mogen we naar Italië toe. Salvatore en Rosario. Ciao, ciao, amore.

Ja, ciao ciao, amore, Salvatore Rosario. 4 weken lang alweer bij ons in de hitparade. Ja, en deze week geëindigd op plaats nummer 2. Kijk, daar zijn we automatisch natuurlijk bij de eerste plaats. En dat zijn die Imbachen aus den Pingau. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren natuurlijk. De nummer 1 notering.

Ja, de nummer 1 notering. Die Embagge, Austin Pingao waren dat. Ja, geweldig toch, hè? Dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Nee. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. 3 uur lang de mooiste melodieën uit die Alpenlanden. En zo af en toe eentje uit ons eigen landje vandaan natuurlijk, hè? Ja. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Heel veel plezier bij de andere programma's van RTV Krimpen de Waard. En niet vergeten ook, hè, de Edelweiss muziek ook op tv. De mooiste clips en melodieën uit die Alpenlanden. 'Smiddags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Duurt een half uurtje, maar wel mooi. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar en dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Tjus!

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een Alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: Vandaag.
1: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Trio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
6: 5 leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer welkom bij Country Music Roundup. Aflevering 1309 op dinsdag 14 juli vanuit uw RTV Kippenwa Studio te Bergambacht. Jawel, jawel, de tijd van heerlijke vakanties is weer aangebroken. En of het nu een verre reis is naar de Inca Trail in Peru, de Brewery's Mountains in Tennessee, of de mooie Waddeneilanden dan wel dicht bij huis hier in de Groene Hout van de Kippenwaard. Dat kan natuurlijk ook, hè. We gaan er zelf voor de komende 6 weken even ook even tussenuit. Maar de Country Muziek Roundup programma's zijn voor die periode al opgenomen. Dus je hoeft helemaal niks te missen hier bij RTV Kippenwaard. In dit programma voor de laatste keer voor de zomervakantie nog de 1 van Leen en de 2 van Jan. En vanavond de keuze van Leen de J. van de Hoeven voor de Honky Tonk en Outlaw zangerschrijver Daryl McCall. Samen met Willie Nelson en de song Lily Dale. En vervolgens nog 2 songs die staan op het verzamelalbum The Real McDaryl. In 1996 uitgebracht door Bear Family Records. Maar, zoals altijd beginnen we in de bluegrass-sfeer. En daarvoor gaan we wel even terug in de tijd. Voor Roy McMillan en de High Country Boys. Met een liedje song van hun album High Country. In 1973 uitgebracht door Rebel Records. Voor degene die het succesvolle optreden van Luke Combs afgelopen zaterdagavond 11 juli in de Galmbak van de Johan Cruijff Arena hebben gemist, nog even een fraaie full stereo herkansing in dit programma. Met onder andere de titelsong van zijn nieuwe album The Way I Am. Natuurlijk ook nog een Nederlandse bijdrage, met deze keer Melanie Ryan uit IJsselstein. IJsselstein dus, hè, loopt ook kwaad. Hier met de song Bless Your Heart for Breaking Mine. En dan nog Dick van Altena samen met Savannah met de song No More You. En dan nu snel van start met Macmillan en de High Mountain Boys, High Alleghenies.

Wandering in the Darkness. Zwerven in de duisternis. Door de Bluegrass Groep, Roy McMillan en de High Mountain Boys. Hier met een song die staat op hun album High Mountain. Dat in 1973 door Rebel Records op een LP werd uitgebracht. Maar gelukkig in 2007 fraai digitaal opgepoetst. Opnieuw uitgebracht door dezelfde platenmaatschappij Rebel Records. Volgende programma, Country Music Roundup met de songs High Alleghenies. En Mandy Jane, ja, ik hoop dat je ooit weer zie met je glimlachend gezicht. En deze songs dan eveneens op dit album met 12 songs, waarvan de meeste zijn geschreven door de leider, mandolinespeler en zanger Roy McMillan. En twee trouwens door de gitarist Grady Bullens. Eveneens trouwens ook met liedzang. Verder deden nog mee Ray Edwards op de banjo, Daryl Roland op de staande bas, Carl Joyner op viool en Doug McMillan op gitaar. Al op jonge leeftijd was Roy McMillan een bewonderaar van de mandolinespeler en zanger Bill Monroe in his Bluegrass Boys en was vastbesloten ook een carrière in de bluegrassmuziek te starten. Maar ja, alle begin is moeilijk. En hij begon als kok in een restaurant in Winston-Salem in North Carolina en werd dan later trouwens eigenaar van een succesvolle paint and body shop. Overdag werken en 's avonds muziek maken, dat zat er altijd in. In 1970 ging hij van start met de High Mountain Boys, met in de loop van de jaren verschillende bezettingen, maar Ray Edwards was er al die tijd bij. In 1972 was dat, moet ik zeggen, reisde de groep af naar Clinton, Maryland, naar de studio van Rebel Records voor hun eerste album, dit album dus, High Country, waarvan u in dit programma dus 3 songs heeft kunnen horen. En dan met een kijkje op de klok op naar de keuze van Leonard J. van der Hoeven voor zanger, schrijver en gitarist Daryl McCall. Hier tezamen met Roy Drusky met de song I Will Cry Again Tomorrow.

Jawel, jawel, dat zal u zijn ontgaan. Lilydale. Ja, kom alsjeblieft terug. Hier gezongen door de inmiddels 86-jarige Darryl McCall, tezamen met de inmiddels nog oudere 93-jarige Willie Nelson. Maar ja, het is de titelsong van het album dat in 1977 is uitgebracht door Heart of Texas Records. En dat is dus 50 jaar geleden. Toen waren ze dus 43 en respectievelijk 36 jaar oud. Maar in ieder geval nog een oude opname, dus die neem ik deel. Maar door de Duitse muziekuitgeverij Bear Family Records fraai digitaal opgepoetst en uitgebracht middels een verzamelbox bestaande uit 5 cd's met de titel The Real Darryl McCall. Dat betekent heel veel muziek. Van het gaatje tot aan de rand gevuld met fraaie honky-tonks en traditionele countrymuziek. Maar dat niet alleen hoor. Deze song trouwens, dus Lilydale, is de keuze van Lyndon J. van der Hoeven, de vroegere samensteller en presentator van het countrymuziekprogramma Nashville Express, dat destijds werd uitgezonden via Gouwstad Radio. Een collega dus van mij. En countrymuziekvriend. Van dit verzamelalbum hoorde je ook nog de songs I Will Cry Again Tomorrow. En deze song staat van oorsprong op het album Pair of Aces. Troeven dus. Samenwerkingsverband van Darryl McCall en Roy Drusky, dat in 1972 is uitgebracht. 1962 moet ik zeggen. En vervolgens ook nog de song Please Don't Leave Me, een western swing, eveneens door Darryl McCall en Willie Nelson. En die ook staat op het album Lilydale, en natuurlijk ook een verzamelalbum, vermelde verzamelalbum The Real Darryl McCall. En u hoorde daartussendoor ook nog een reclamespot van Darryl McCall voor het biermerk Core, met zijn grootste brouwerij ter wereld in Golden in Colorado. Core bier. En dan nu met een kijkje op de klok. We gaan door naar de hedendaagse countrymuziek. En voor degene, de toeschouwers en luisteraars die waren in John Cruijff Arena. Luke Combs hier dus met de song Back in the Saddle Again.

Ja, zo ben ik nou eenmaal. The Way I Am. Door zanger, schrijver, gitarist en verhalenverteller Luke Combs. Hier met de titelsong van zijn album, dat op 20 maart jongstleden is uitgebracht via Columbia Nashville. Trouwens een onderdeel van Sony Music Entertainment. Van het album met 22 songs hoorde je ook nog Back in the Saddle. Daar begonnen we mee dus. En Evermine. Waarbij Luke Combs bij de laatste vermelde song vocaal wordt bijgestaan door Alison Krauss. Een herkansing dus in dit programma voor de ruim 50.000 enthousiaste aanwezigen in een uitverkocht Johan Cruijff Arena te Amsterdam, die een schitterende countrymuziekavond hebben gehad, ondanks de geluidsproblemen van dit stadion. Dus niet alleen bij hem, maar bij tal van anderen die hier optreden. Het concert begon met een vooroptreden van de trio The Castellows. Die hebben we dus ook al eens in dit programma gehad. Binnenkort weer eens opnieuw, moet ik zeggen. En zij traden trouwens vorig jaar ook al op tijdens het Country to Country Festival in Rotterdam. Daarna kwamen ook nog Ty Myers, die dit jaar nog in Ahoy optrad tijdens het Country to Country Festival. En daarna nog de Script. En zo rond 9 uur begon het 2 uur durende optreden van Luke Combs met zijn band. Een heerlijke country muziekavond met een enthousiast publiek die Nashville in Amsterdam meemaakte. Ja. Luke Combs, inmiddels 36 jaar en opgegroeid in Asheville, North Carolina. Hij is al sinds zijn kindertijd zeer, zeer actief als zanger. Tijdens zijn schooltijd zong hij al in diverse groepen en trad in die periode op in de wereldberoemde Carnegie Hall. Carnegie Hall, dat is in New York. Later ging hij naar de Appalachian State University, waarbij hij zijn eerste country show speelde in het Parthenon Café. Hij verhuisde later naar Nashville, daar woonde hij nog steeds, om carrière te maken in de muziek. En dat is dus ook inmiddels gebeurd. Inmiddels dus zeer succesvol met zijn country muziek, met zijn 6e studioalbum The Way I Am. En dat gaat zeker ook weer lukken. Een fraaie opvolger van zijn album Father and Sons, dat vorig jaar werd uitgebracht, met tal van herinneringen, niet alleen aan zijn jeugd, maar ook over hoe hij graag zou willen zien dat zijn kinderen ook fraaie herinneringen zullen krijgen. Ja, welke vader wil er dan niet? Trouwens, moeder net zo goed natuurlijk. En dan met een kijkje op de klok, op naar de agenda.

0: Ja, de agenda. Ja, wat is te doen op countrymuziekgebied? Nou, van alles, maar niet in deze omgeving. Want we hebben natuurlijk een paar uitsmijzers gehad met het driedaags festival, Brokers Festival in Rotterdam, begin juli. En dan nu ook nog afgelopen zaterdag bij Luke Combs in Amsterdam. Ja, het gaat maar door. Maar ook voor hen is natuurlijk de vakantietijd aangebroken. En dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners van de Krimpen de Waard. Waarschijnlijk zijn er nog wel optredens op grote campings, vakantieparken en evenementen. Zoals bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse, daar kom ik straks op. Maar zijn niet echt binnen de regio Krimpen de Waard en dus nu snel eigenlijk door. En waar gaan we mee door? Ja, nog eerst, dit nog. Ga de informatie wat snel, dan kun je natuurlijk altijd informatie op inwinnen. Via de website of via de RTV Krimpen de Waard website vragen om informatie. info@rtvkrimpenwaard.nl. Wilt u een verzoeknummer nog geven? Dat kan even een poosje, dat kan wel. Maar ik ben pas in september terug. Dus u moet het dan even van tevoren aangeven wat u zou willen horen. En welke artiest, welke song, dan welke, welk album. Dat kan allemaal. Maar u kunt mij niet eerder terug verwachten dan in september. Deze programma's de komende weken zijn dus allemaal al van tevoren opgenomen. En de muziek is ook al gepland. Nou, dan nu snel door naar de Nederlandse inbreng. En daarvoor gaan we nog even naar de Lopige Waard. Naar de IJsselstein voor Melanie Ryan. Hier met de song Bless Your Heart for Breaking Mine.
1: Sure, I was crying in my bed.

No more you, een Ad Weltonsong. Hier gezongen door Marcel Smulder, de liedzanger van Savannah. Samen met zijn band natuurlijk. En natuurlijk mag ook niet ontbreken Dick van Altena. Ad Welton, voor u nog even voor de herinnering. Schrijver van deze song maakte ook ooit deel uit van de succesvolle Cash on Delivery. De song No More You staat op het album Back to the Country, volume nummer 10, dat zeer recent is uitgebracht via Interlokaal CRS, Continental Record Service. Een album met 12 songs, met tal van fraaie covers, ook van bekende popartiesten in een mooie country stijl, als bijvoorbeeld Van Morrison en Bruce Springsteen. Daar kom ik binnenkort natuurlijk wel weer terug. Bruce Springsteen. Ja, waarbij Dick van Altena en Marcel Smulders elkaar afwisselen als leadzanger. Zeer de moeite waard. En daarvoor hoor u Melanie Ryan, de succesvolle zangeres, gitariste en schrijfster van haar eigen songs, met haar single Bless Your Heart for Breaking Mine. In eigen beheer uitgebracht en digitaal te verkrijgen via haar website. Op dit moment verschillende optredens, met onder andere op 17 juli... tijdens het Wandelen en Whisky Festival. Wandelen, dat betekent dus zwerven. In Duitsland, in Ruiten. En dat ligt ten noordoosten, of ten oosten van Dortmund. Maar ja, denkt u van, dat is wel een beetje ver. Nou, daarna gaat ze op 18 juli treden op in Venlo. En vervolgens ook nog een aantal optredens met haar band tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dus wil u meer weten, gewoon even naar de website van melanieryan.nl. En dan gaan we nu naar Canada voor de Franstalige Canadese groep Kimoro Rokru. Rokru, moet ik zeggen. Hier met zo'n Jusqu'à Demain. Tot morgen dus. Nou ja, vooruit de maan.

Ja, achter de tralies, behind bars. Singer-songwriter en gitariste Ashley McBride. Hier met de titelsong van haar... Nou, dat is niet de titelsong, hoor. Hier met de song van haar vijfde studioalbum. Een album met 11 songs dat op 8 mei jongleden is uitgebracht in de woning ergens Nashville. Trouwens, het album heet Wild. En daarvoor hoorde u de Franstalige Canadese groep Timo Lucru uit Gaspésie, Quebec. En dat ligt helemaal aan het verre oosten van de provincie Quebec in Canada. Aan de Atlantische Oceaan natuurlijk. Hier met de song dus Justa Demain. Tot morgen vroeg dus. Met de song die staat op het album dus Gaspésie. En dan, ja, ik ga dus afscheid van u nemen. Jammer genoeg. Einde van Country Music and Up. Samenstelling, techniek en presentatie. Jan Evenhuis. Zo direct naar het nieuws van 8 uur. Dan hoort u dus het programma Blues & More Radio. Met Gerrit en Hugo Boudestein. En door hen wordt u na het nieuws van 10 uur doorzaken naar de digitale muziekvoorraadschuur van RTW Kerkraad. En niet alleen fraaie muziek, maar natuurlijk ook het nieuws op volle uur. En regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat door tot morgenochtend 9 uur. Na het nieuws van 9 uur op dinsdag, Adi Oudenis normaal gesproken. Op woensdag. Met het programma Goedemorgen Kerkraad met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan het ruitje te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale RTV Kippenraad. Tot de volgende week. Hi folks.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues & More Radio.

Ja, welkom bij Blues & More Radio. Welkom, laat ik zeggen, welkom to the home of the blues. We zijn geopend met Connor Selby, met het nummer The Truth Comes Out Eventually. Ja, dat was hij. Magnolia heb ik ervoor u klaarstaan, Matt Anderson.

Ja, heerlijk, rustig. Matt Anderson, Magnolia. Even kijken, ik ben nu bij de Classic Delta Mix Blues. En wat heb ik daar voor u gevonden? Smiley Lewis, I Hear You Knocking.

Die laatste klap weer. Dit was Forget Sweet Home Chicago. Een remastered uit 2016. Even kijken, wat hebben we nu voor u staan? En dat is nummertje 10 voor mij dan. Joe Bonamassa, So Many Roads.

Ja, Floyd Jones met het nummer Dark Road. Floyd Jones en Eddie Taylor. Big Walter Horton, de speelt erin mee. En Fred Below. Oké, goed dat we dat ook weten. Rudy Forster, thank you.

Ja, Janis Joplin met haar eigen stemgeluid. Heerlijk weer even te kunnen draaien. Eens even kijken. Ik heb er nu een staan van Arnel. Ja, Arnel Jong Rel Davenport. Met het nummer I Be Trying.

Strong Rally Davenport en het nummer I Be Trying. Ik heb Sam Birchfield met het nummer Bonnie.

een heerlijke sound. Het nummer Fool van Laura Evans. Ik kan naar de klok kijkend, ja, we zitten alweer naar de uurwisseling. Dus even kijken, ik heb een nummer uitgezocht van Amos Lee. Born to be Loved.

0: RTV.nl. U luistert naar RTV Krimpen-Uurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom luisteraars in het tweede uur van Blues & More Radio. Dus eigenlijk welkom in the House of the Blues. Zo, we zijn gestart met Norah Jones. Het nummer Alone With My Thoughts. Dat heeft iedereen wel eens. En even ter informatie, ze heeft 7,5 miljoen luisteraars per maand. Dat wil wel wat zeggen. Een fijne luisterstem. Even kijken, Heavy Drunk met het nummer Fault Line.

En heel zachtjes verdween hij naar de achtergrond. Heavy Drunk met het nummer Fault Line. Even kijken, wat hebben we nu? Ik heb er een gehad van Shanice Green. Last Forever.

Janice Green met het nummer Last Forever. Heerlijk stem, lekker ritme, mooi. Lisa Simone, I want a little sugar in my bowl.

Rosiflores, Simple Case of the Blues. Een oude getrouwe kom ik tegen. Ik denk, ja, die moeten we toch ook eens even erbij pakken. The Trio is Gone, Bill King.

de Doors. Ik wist niet dat ze ook in de blues bezig waren geweest. Maar goed, dat even terzijde. Ik kwam er ook nog een tegen, waarvan ik ook verbazend, van Beyoncé, met het nummer At Last. Dan gaan we even luisteren.

Ja, Coco Taylor. Jeremy Albino heb ik het nummer gevonden, Our Time in the Sun.

Ja, Jeremy Albino, Our Time in the Sun. Albert King heb ik hier voor u gevonden en dat is Personal Manager.

Ja, Albert King, personal manager. Cape Mo, die draaien we ook wel eens regelmatig. Die kende ik eigenlijk niet. Perpetual Blues Machine.

Ja, kijken naar de kop is het weer gebeurd voor vanavond. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat het een leuke playlist voor u was. Ik zou zeggen tot volgende week. En keep the blues alive.

0: www.krimpenurbaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling Wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

en Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: info.
1: Edwin Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakenstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.